0: 46 zijn, oké, kan ik hier voor zijn voor een aantal vluchtelingen zijn of dat?
1: Alpha 64 225 595.